0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fehlprogramm sah wir, dass der Schreiber in Hebräer uns wies, dass Jesus viel höher ist als Moses oder irgendein anderer Prophet. Wir sagen auch, dass Jesus verstand als ein höherer Priester, der sein eigenes Blut gab für die ganze Welt Sünden schuld. In das vernächste Programm, wo wir seinen dort, so aus der Israeliten von ihrer Sklaverie von Ägypten rückkommen in der Wildnis hinein, in Oberwerien ihren Unglauben nicht in Kanaan hineinkommen, wo sie haben könnt, sich haben, so sind da auch viele Christen von deren Tag. Sie sind gerat von ihrer Sinnenschuld, aber sie leben noch in der Sklaverie von der Sinn und wollten nicht, was das meint, Fried zu sein von Sinn und sichreich zu leben. Mein Freund, ich lade nun wieder ein, eingeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wade lehrt, von wo wir können sichreich leben, wann wir wirklich sind, Wade geboren. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter machst. Rechtlich sehne zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir kommen von dort zurück, nur das dritte Kapitel in Hebräer. Und wir sollen hier weiter Wort betonen in das dritte Kapitel. Und dort ist dort ein Vergleich gemacht, es zwischen Moses und dem Herr Jesus Christus. Und was er hier von Moses zu sagen hat, ist sehr interessant. Er bringt keine Klage gegen Moses. Endlich sagt er, dass Moses true wird. Da ist kein Andeuter von Fehlschlag, bloß dass er true wird. Moses wird gehorsam. Aber ans Wort gesagt, dass Jesus auch true und gehorsam wird. Also was ist dann der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Jesus der Erschaffer ist von dort Haus, aber Moses wir in deiner an dort Haus. Dort wir der Unterschied. Und so kann da ein ähnlicher Vergleich gemacht worden zwischen ein Sehen und ein Deiner, zwischen der Erschaffer und der Kreatur, zwischen dem, der ein Herrscher ist, und dem, der gehorsam ist. Also, wir sollen Obacht geben auf dem Herr Jesus, weil sie höher im Ehe ist als Moses. Dort können dann auch wieder genommen worden, und ich will da ein Betit vernehmen, für dem, dass ich nur den siebenten Vers go. Moses und Jesus, die der Bed ein sittliches System verbringen. Die meisten von Söhnen, die mit gesetzlichen Dingen arbeiten, sind sich einig, dass Moses dort beste und geratste gesetzliche System gegeben hat, dort jemals es gejeft wurde, und dort Jesus auch ein besonderes gesetzliches System verbracht und den Borch predigt. Aber Freund, da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen den beiden. Seh mal, dort Gesetz, dort durch Moses käme, wäre Gesetz dort zu tun haben mit Dingen, die Menschen deide in ihr Leben. Aber als der Herr Jesus käme und jeft den Borch predigt, und seht, selig sind die, die ein reines Hort haben, dann die Worte Gott sehne. Dort hat man ja zu tun mit Charakter, seh mal, wo wir Menschen innerlich gesandt sind. Seh mal, die sittliche Gesetze, die Herr Jesus predigt und seine Borch predigt, wann einer der Jewe will, apport von dem Herr Jesus seine radende Genot und seine Tod und Abstunde vom Tod, sind dann ein System für Menschheit, dort anmählich erst zu holen. Und ich sage weiter, dort die Borchpredigt, apport von der Radung, die wir an Christus haben, hat mehr Heichler gemacht und gemeint als irgend selbst Wort. Die Idee, dort wie sittliche Lehre geben und sagen, dort Menschen Seele den Borchpredigt holen und gehorsam sind, ist mehrlich bloß durch die Radung an Jesus Christus. Dort ist der einzige Weg, wo wir sogar dicht bekommen können, die Borchpredigt zu holen. Also, Gott redet durch Moses, da ab die Spitz von den Sinai-Borch, und da wie Rummel, und dunkle Wolke, und Blitz, und da wie Schrak, und da wie ein Erdbeben. Vi deden dat betonen als we aan dat tweede Mozeboek waren. En zeiden dan dat het volk wit afblijven moest. Dat vee zullen ze niet eenmaal dicht bij den boek komen laten. Aber nu heeft God te ons gered van op een andere boek. En dat is de Golgatha-boek genaamd. Op den boek weer door een kruis. En op dat kruis weer door een gebrokene, verslagene man, die bij hem gestorven weer. Kon ik nu zeggen dat hij meer als bloos een man weer? Deeg den dood op dat kruis champ door, nog deze welt de stroom van Gods in de genode. En ik dank mijn God dat hij ons niet echt dat je zaad raden deed. Wils wan dat zo weer, dan wordt des arme Rema, maar te zien berecht han je van zeer, dat ik veel slag gemaakt ha. Ik wou matte een andere weich zieken. En ook God zie dank dat er een andere weich is. En dat is deeg God zien een grote genood. En Jezus Christus. Also mijn vriend, Jezus is hecher en eer als Mozes, en zo wordt ons nu gezegd dat we obacht zullen geven op hem. Dat zegt dat we zullen obacht geven op dem apostel en hoge priester van ons bekendnis, Jezus. Jef obacht op hem. Ons wordt dit waarde gezegd worden, wanneer we bij dat praktisch het komen worden en des brief. Daar zegt het dat we zullen obacht geven op dem die zo'n grote geleden heeft wegen de zender er jegen ons strijden, dat we niet zullen meid en moedloos worden en ons strijden jegen de zender. Zeg maar, du wast een zeer moedloze persoon zijn, want du zes nust houdst als bloos de boog predigt. Me jammer dat am die van dat alles is wat die religion is. Wanneer dat alles is wat du hast, dan bist du weich van de radung en Jezus Christus. En dat is waar. We zullen obacht geven op Jezus en zijn persoon en wat hij gedaan heeft en deed. Zijn werk op dat kruis. En hij heeft een gedicht gegeven. En even zat is dat ongeveer zo als dit. Wanneer de storm hoog hertoopt, wanneer dat je wetter den hemel traant, wan mijn ogen donkel zijn met tronen, dan mijn ziel, jef obacht op arm. Wan mijn plannen am stof liggen, wan mijn hoopning verschwatscht is, wan dat laatste janke weich is, dan mijn ziel, jef obacht op arm. Wan ik odee met zeer to mijn beste vriend, wan mijn hart weedet met diepe truwe, wan al mijn gelenken weedonen, dan mijn ziel, jef obacht op arm. Wan mijn weich schwor is, en door jeder dag frische proef zend, wan mijn geloven en mijn hoopning donkele zend, dan mijn ziel, jef obacht op arm. Waltje oder zonne schien, donkel oder kloor, bij twee diester oder morje licht, wan mijn vrede tjene moot haft, dan mijn ziel, jef obacht op arm. En dat is wat we in des brief doen op welle en zele. God zijn juist wordt ons dat met de kloor maken. En dat brengt ons dan bij de zevende vers. En dat brengt ons bij de tweede gevoer teken. En dat is de gevoer van twijfel. We moeten goed obacht geven op dit en bijzonder staan denken to wem dit geschreven weer en de amstend die door weeren. Er zijn goede lectionen voor ons in dit poort. Hij zegt in de zesde vers dat Jezus Christus is de zin over zijn eigen huis. Hij is de zin, hij is de erschaffer, hij is niet de creatuur, hij is niet een diener, hij is de Godszin. En wem zijn huis zijn wie? Nou, wie zijn zijn huis? Deze groep, die levende zijn, die worden gemeend. En zoals hij daar zegt in de zesde vers, en dat zal eindelijk zeggen en er staat waan wie dat tover truer vast houden, zal dat zeggen zentemol wie dat tover truer vast houden. Manchmal waan wie andere christen beobachten, dan ha wie vraag of die werkelijk bekeerd zijn. Ober God weet wat hem hart verjeet, vriend. Beter is het bij wiet, waan ans leven dat kloor en dietlich bewiesen deed, dat wie waar de geboren zijn. En wanneer wie een Godeskind zijn, dan waar wie vrede ha en de hoopning, vast bij de mijn. Dat is schuld, aber met meerdere Christen is dat niet goed te zijn en erleven of ze werkelijk bekeerd zijn of niet. Ik traf iedermaal Christen die schien weinig wat anderen weten als gramzaaien en egel wat ha even wat ze klagen. Die ha leider geen vrede, schijnt. Nu, zoals ik zei, in de zevende vers is de tweede je voorteken. En dat is interessant, over dat eerste woord in de vers is doram. Hier is vader zo'n woord, en dat is zo als een deur, die beide wij op en toe jeet. Dat wordt meermaal passeren in dit kapitel. Dat is hier nu in de zevende vers, dat we in de eerste vers en het vader te vingen in de tiende vers. Dat is dan met dat hem zin wat hij hieruit verder gezegd heeft, en is ook wichtig voor wat hij nu dit zeggen wordt. Dat is een je voorteken door op den weg naar de hemel. Dat zegt, kijk bij het weg, en je doet wieder juist. Nu dat derde kapitel, zevende en achte vers. Daarom, zoals de heilige juist zegt, vandaag, wanneer je zijn stem hier, dan verhoort je nog harte niet, zoals in de verbetering in den dag, als je verzacht wordt in de wildnis. We zijn nu bij een zeer wichtig poortje gekomen in Gods woord, en waarde hij fangt aan met doram. Met dat in zin wordt al eens gezegd worden, wanneer dat woord dat Mozes en de profeten zo wichtig weer, wat dan wegen de weerd die Jezus reden deed. Also moet we zeer apostel dat we niet in twijfel zijn, wegen wat Jezus gezegd heeft. En o vriend, dit is zeer wichtig. Zoals de Heilige Geest zegt, dit is van de 95ste psalm genomen, van de zevende vers en wieder. We willen dat een beetje bekijken. We zijn je al dicht de psalmen gewaast, en hij zegt dat anso is dat Jezus Christus is in zo meer jede psalm. Ik kan niet zeggen dat ik am in jede psalm vingen kan, maar zekerlijk is hij hier in de 95ste psalm te vingen. En dit is een zeer wichtig psalm. En dit zijn dan de zevende bij de elfde vers. Dan hij is ons God, en wie zijn dat volk van zijn weid, en de schoop en zijn hand. Vandaag, wanneer je zijn stem hier willen, dan doet je nog harte niet hard maken, zoals in den dag als je nek schweren, zoals in de verzekeringstijd en de wildnis, als je voders mij uitproefde en zagen mijn werken. Daarom weer ik even dat je schlecht oorlijk en zeed, immer gonne ze en ere horte en erwaag en ha mijn weg niet gechant. En zo schwoer ik en mijn oorje dat ze niet zullen en mijn ruw en inkomen.

Vi har hier nu dan en Hebreer dat uitleidt van dat poort van den psalm. Israël wordt als je geeft als een bijspel. En ik wil een beetje tijd nemen dit te betekken. Zij twijfelde over wat God te aan versproken had. En wil zij twijfelde, kunnen zij niet in dat versproken land en inkomen. Dit reed van die uit dat Egypte land uitgekomen waren. Om eng van dit poort dat ik rood van den 95ste psalm geef, is dat kleine woord ruw. Dit woord is wens naar Duits mol en dit in dat nächste kapitel erwähnt. Dat meint even niet krijgt dat namelijk het jedes mol wanneer dat gebruikt wordt. Daar is de ruw van de radung en wie worden dat zijn. Dat is wat de Heer Jezus meent als hij zegt in Matthäus 11, 28 vers, komt nu mee alle die je zwaar arbeiden en beloden zijn, ik wil je een ruw geven. Dat heet, hij neemt de zinde last weg, wanneer we nu aan komen, wil hij dat op den Golgotha kruis op zich nemen en dat ons vergeven. Dat heet, wanneer we nu aan komen, zoals hij zegt. Dat zegt dat we haar de raden der zijn bloot. Ze gaat de zinde vergevenis. Als er daar is nus dat du toelaaien kanst, dat God die vergeven zal, wil hij dat al je donen haft, als Jezus op een kruis voor de zinde sterf. Alles wat u doen brugst is aan aannemen en aan en wat hij voor die je doen heeft leven. Nu, dit volk Israël wist en hoorde de ruw van de radung. Die werden niet meer schloven in dat Egypte land. Die kwamen uit derg bloot, dat bloot op de derde past. Die kwamen uit derg macht, dat leidt aan derg in de Rode Zee. God deed aan raden en zo wisten zij wat de radung ruw via. Oba, de Heer Jezus, door in Matthäus dat elfde kapitel, reed dan weer en zeed, neemt mijn joch op junt en leert van mij, dan ik zie zanftmoedig en van harte deemietig, dan word je ruw vingen voor june zeilen. Nu dat is een andere soort ruw. Dat is niet de ruw van de radung. Eindelijk word ik dat de ruw nanne van Jehoorzaam, de ruw van de vrede en dat christelijke leven. Als ze uit dat Egypte land komen en even de Rode Zee gegonnen werden, zongen ze dat lied van Mozes en de Heer God, of Yahweh. Yahweh is een krijgsman. Hij deed ons raden, hij is machtig. Maar nu, na een 12-daagse reis, hadden zij kunt en dat versproken het land en dan komen. Maar weet je wat passiert, joh? Zij kwamen bij de grens van dat land en dan schickten zij spionen door en dan. Dat weer gar niet nodig geweest. God had te aan je gezegd dat hij voor aan verzorgen wordt, zij zullen aan je leven en vertrouwen. Maar hij heeft aan, als zij spionen verlangde, zij willen meer bewijs hebben. En zo erlaubt hij aan spionen en in te schikken, maar de meeste van die zagen niet dat zijn het land. Alles wat zij zagen, waren de riezen door hem land. Jegendien dachten zij waren zo als heerschrijken, maar zij zagen God niet. Die kwamen tegen Jehova een valse bericht, buiten Caleb en Jozua. Die zeiden dat zij kunnen goed dat land innemen. Dat heet Caleb en Jozua deden. Caleb zei dat zij even de riezen gewinnen kunnen. Jo, ze schickte spionen naar dat land en verkwoosde 40 dagen bij de spionen terugkomen. En dan nemen zij niet Caleb en Jozua er bericht aan. Leven nemen zij de andere 10 er bericht aan. Als ze gingen zij terug in de wildnis in. En voor ieder dag dat de spionen in dat land weer geweest, moesten ze 1 jaar in de wildnis toebrengen. 40 dagen, 40 jaar. Ze hadden genoeg geloven uit Egypte uit te komen, maar hadden niet genoeg geloven in dat land in te gaan, en de ruw van vrede te hebben. Wat hadden ze doen zult? God zei dat de Jehova dat uitreed van erechingen, dat die worden door in dat land als roop zijn.
när jag gott ser att de det äldre, era knokes vore då en de vildnis försträtt lägga. Dort är svår sig vore begrovt sanna. Och vid era tjänge, de zeeseder, vore råp sanna, vore med ett tid en dat land en angåne. En så var vi sanna, dat låta de Jesua dat folk en dat land en anbringa. En vore deed he dat? Na he sjek de arche förab. De Herr Jesus wie fer an eber den Jordan riefer jegone. Dort falsch wo nu nach einmal wade eber ne Wota steht gone, en de Jordan riefer deid eber ane, dort Wota wie hoch. En so brachte de Priester de Arche rauf, batem Wota, en dort falsch lud von en eng auf. De Wota schwere aufgeschneide kragt door, en ganz trägt bat Adam. Mir so dort as nicht die Nummer von ne Stadt, lewe den Nomen van den eerste man, die sind je deed. De Jordan weer met eenmaal dreig. Dan nemen ze 12 steine van uit dem Rieferbadem, wo de priester je stonen houden, en brachten die naar de andere zied, wo ze hangingen, en dat versprok het land. En dan nemen ze 12 andere steine van uit dat land, en leden die door en den Jordan Rieferbadem aan. De 12 steine die ze door en den Riefer en dan leden, als dat woord het reg even den tjeim, even de steine, reden van Jezus zijn dood. En de steine die uit hem Jordan Riefer badem genomen werden, en aan een andere zied hangelegd worden, reden van Jezus zijn opstonden van dood. En vriend, du en ik worden niemals en de ruwe en komen en ons leven, en de goede vrucht van dat Kanaan land ervoren, wat wie door en hen komen der Jezus in dood en opstonen van dood. Dit is wat Paulus van reed in den Rijmenbrief als hij daarvan reed, dat wie met Christus begroofd zijn en met hem opgestonen zijn toe en niet het leven. Dat is de eentje weg wie we de ruw en Jezus Christus ervoren kennen. Voorken van mensen van hemel reden, dan reden ze van Kanaan. O mijn vriend, Kanaan is niet de hemel. Wie worden uitvingen dat door een eeuwige ruw is in hemel, en dat Jezus ons dat ook heeft. Over de vraag nu is of wie deze ruw nu en ons schriftelijk het leven hebben, die dag voor dag ruw. Bist u een vrouw uit Christ? Leefst u in gemeenschap met de Heer Jezus en zijn woord? De enige weg hoe dat passeren kan, is doordat dat wie ons vergnieren en de Heer Jezus gaan. En tijd nemen en zijn woord. Die met eenmaal dem Heer zijn vrede en er leven ervoren. En ik traf dan ook anderen, die zeiden dat ze niet weten wat dat meent, zich te vrijen en dem Heer Jezus. Dat is eindelijk niet een geheimnis, vriend. Ik weet dat manchmal red wie van zo wat, als dat het een geheimnis is. Dat zien ze dat door Christen zijn, voor den dat christelijk het leven een last is. Dat brukt niet zo zijn, vriend. Mensen zeiden dan te mij dat ze niet uit God zijn woord schreeuwen, want ze dat lezen. Na wat dacht u, was u daar vingen? O vriend, geef die eerst hand tot de Heer, en dan kan nu God zijn woord met een open hart, om te leren wat de Heer te zeggen heeft. Neem dat aan voor wat het in werkelijkheid is, God zijn woord tot die. En dan, met de tijd, was u vingen. Vielleicht nicht voorts, aber met de tijd wordt uitvingen dat God zijn woord die een geestelijke noring is. Hij zegt hier vandaag, wann du zijn stem hörst, dan dou din hart nicht hart maken. Horch nu nog aan, ver dem dat het te lood wordt zijn. Kom en kana aan en nen, die ik geloven en dou de vrede ervoren. Nu het derde kapitel de 9e vers. Als jene voders mij verzachte en op een proef stelde, en 40 jaar mijn woorden zagen. Een leer is wichtig, en in 8e vers zegt het, dat zij in ere horte ere deden, dat we niet in er zijn, dat we een zaag van hort. Zij stelde zich tegen dem Heer, en dat we met er willen. Een leer dat we ook zullen behouden, is dat Israël zeer bijzondere verrechten houdt. Wanneer moet denken deest aan de wonder die ze ieder dag zagen, door wie de walch, bij dag een walch pfeilen
en bij nacht weer dort een vierwald die aan beschutzen deed van ere fiend. Die zijn de enige nation die jemals heeft zo wat gehoord, waar dem Herr zijn doorzinnen te zijn weer. En dan voor 40 jaar hadden ze jeder dag den manna, den ze toop sammelen kunnen, en dort weer ere noring. En dat zegt ook dat ere kleider en show niemals oud worden. Die hadden veel verrechten. Tien de vers. Daarom wie ik even dat je schlecht oeilig en zeed, emma gonne ze en ere horte am erweich en ha mine woeke nicht gechant. Enem is dat nicht ganz deutlich, wo irgendwer zo'ne wundertekens ervoren kan en dag van dem Herr weich ere. Ober, ze wie veel wat beter? O, ik weet, wie ha nicht dem Herr zien doorzenne, bij ons, zodat we dat zijn kennen. Maar wie heeft zoveel zegens in ons leven? Ik word terugkomen op dit dat nächste Mal. Maar dan, God is zegen, mijn vriend.

de van dosse geschichtheid, de truie deina. Twimmel een jonge haar, hij had een grote wirtschaft, te zijn wirtschaftigheid een grote huis, veel deinerschaft, zeer veel schoop, een grote wingode en zeer veel velden met je treed. Eines doos sammelt de ganze deinerschaft op hem haf en ziet den, dat hij voor een lange tijd verreizen wordt. De deinerschaft mag zich gedanken. Na jo, de jonge haar wie nog niet bevriet, vielleicht voor er zich een bruid ziet. De andere dachte, vielleicht mag hij je schaften. Hij houdt doch ook den baasten wien, de baasten wal, de tjant het ganze land. De andere zeide, dat hij im Uitland voort. Oba tjena wost je nou. Zo komt het frühjahr. En de jonge haar verreist. Iedra trägt zijn arbeid. Aber einer wie ganz trurig von der Deinerschaft, das wie der Franz. Er muss nur ganz genau nachdenken an sein frisches Leben, wo er bei einem sehr schlechten Haar gedient hat. Er hat da so schlecht, von tidig zu morgens, mit Lothar Pannund muss er arbeiten und danach immer ausgepatscht worden. Und eines Dors kam sein junger Haar mit dessen öle Haar. Und als er Franz sah, freu ich ihn. Ob hij dem kon tapen? Jo, waarom ook niet? Hij kauft Frans na zich. Frans had angst. Hij wist niet wat op hem wachtte in dessen huis. Ober de jonge haar gaf hem de hand, zat hem fier op een peet en zette Frans. Hab niet angst. Du wirst het bij mij ganz goed hebben. Nu moest deze jonge haar wegreizen. En Frans werd ganz treurig. Hij had hem zo goed gehad. Aber er dachte, die Zeit wird schwind vergonnen, wenn auch sehr schön arbeiten wird. Er trampelt die Mäwe auf den Hemd und fängt an zu arbeiten. Er fegt dem Hof so rein, dass die Tietje aus dem Fenster tieten lacht. Tietje muss die Franz arbeiten so, als wenn die Haar tüß ist. So geht auch der Sommer vorbei. Der Schub wäre geschoren, aber lang nicht so gut, als wenn die Haar tüß wäre. Die Ernte wie abgeriemt, en langzaam vangen ze aan de twin te maken. Oba Frans ziet ieden op een oon truit en tijd op zijn haar treedt. Oba nee, hij zag hem niet. Oba hij blijft eraan. Wanneer de haar versproken had dat hij tijmt, dan tijmt ook treedt.

0: Ek mag nu zoune aanrede, dat je ploeg zet met schmeekje, en dat würde wel abheren. Ek hoop des rood wordt een gouden halp zenne. Wann du die entschlüte deist, met dat schmeekje ab te heren, dan is goud wann du ein dag wählen deist, wann du dan nicht in je druk bist. Wann du druk is, dan wirst du die ware feile nu schmeekje, wilst dat die treiste deit. Do die zelfs ne tiet zate, muss sei, nächste Dingsdag wel et je abheren. Sei dat te wem, in vriend, oder wem in de familie. Dan wirst du die ook verantwoordig feile en dat ook daunen. Deze andere persoon kon dan ook die motor spreken en dien vernemen. Danach eer du was abheren, du all den tabak was schmieten en alles wat du met te daunen haft, de schwevel, de zegore, de piep, alles. Du den dag zo plonen, dat du immer was wat hebben te daunen. Du wat met andere taub, wat die en de andere ook wat schijn gonen. Du andere, die door schmeetje, uit dem stich gonen. Dat is zeer wichtig, dat du den eersten dag met ohne tabak vorig worst. Dat is een omstand en je feile, die worden aanlaken tabak te brokken. Weetst du wat die zijn? Ten bijspiel, wann du met wat en dine hang habe, wann du nur feis worst. En steht dat du dan anfangst te schmeekje, dan sei dien vriend dat. Prouw wat ander te doen met dine hang, wat du je waant best. Du bute schoffe, oder fang an te nähe. Du ergend wat dine hang drak te holen. Wann du die je drungen falls, wat in muul te stappen, dan hol die wat je zündet, vrucht, oder je keks. Je länger du kost wach blijven van schmeekje, je doller wordt din körper zich veranderen. Meestens wordt dat goud zennen. Dat trickdraadje van tabak kan ook nog ondert veroorzaken, wat schwor is om aanvang, zoals kaprieting, meidigkeit, verdrisselijkheid en trouble met concentreren. Lood die dit niet terughouden. Om 2 bad feier weg, jij dat ook wach. Dit zijn bloos tekens dat din körper zich losmaakt van den laster. Voor vroeger smaakt dat meine dat ze dollar je wicht abnemen. Dit is meestens wils dan in een steeds schmeetje dan wat zeit ze jete. Een beetje wicht abnemen is wat klinet en verglet te den je notte den einer haft van einer nicht schmeekt. Dat is alle mee wird. Wann du dan met einmal doch nicht die Wehre kost, en deist ware Schmiedje. Lood die dort bloß nicht ganz mautlos maken. Ek seht junt, dort kan passieren, dat mensche 2 oder 3-mal anfangen, sich davon aufzuwarnen. Sieh die sicher, dat du wat goudet hast, wat du daunen wirst, wat die wat van dat Schmiedje auflenke, wann du dat nächste Mal warst versorgt seine te Schmiedje. Noch een laatste woord, dit is voor al die nicht schmeekje daunen. Du bloos nicht anfangen. Dat is gezondheidlich schädlich. Din odem riekt schlecht, de tenen worden jeel en de huid wordt faldig. De meeste ältere vrouwen die schmeekje, würden die zeggen dat zij würden willen abheren en nicht so viel geld verschwenden. Du alles aanzaten om vrij te worden vom schmeekje. Din körper is de tempel Gottes. Do no den goud apostel. Do de frische luft en hole, wat God ansieft, en nicht den rook van tabak.
1: Dort is zo, du kost van schmeekje loskomen. Oder wann door wer in dine familie is, wat jeren wird abheren, dan kost du de mootmerke.
2: Als ne früh in ossen Mensch, feil ik mi sehr schwach, aber dann dau ik mi ab Gott seine Kraft verlote. Ik will om seine Leib fasthaule. Hei wort ook für mi sorge, in meine Trune of Wäsche. Krägt davon, weil Joyce von der rede, nur dem wie in Leid hiere.